0: gisteren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
0: En voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen aan boord gemeld en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten olie. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is het niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt. Dat heeft de Spaanse Weerkundige Dienst bekendgemaakt. Er werd een temperatuur van ruim 33 graden gemeten. Het zou gaan om de hoogste temperatuur die ooit is gemeten in Spaanse wateren. Maar ook andere delen van de Middellandse Zee zijn warmer dan normaal, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
3: We zien inderdaad dat in de hele Middellandse Zee de temperaturen van het zeewater veel hoger liggen dan normaal, 3 tot 5 graden warmer. Het is duidelijk de vingerafdruk van de klimaatopwarming die we hier zien. Die zorgt er niet alleen voor dat de landtemperatuur opwarmt, maar ook de oceanen gaan meer en meer van die warmte stockeren en daardoor ook hogere en hogere temperaturen halen.
2: Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En een jongen van 19 die maandenlang in coma lag na een vechtpartij in Gent is overleden. Dat bevestigt zijn grootmoeder op sociale media. Begin april werd de jongen gevonden in een appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen. Daar woonde hij. De dag voordien was hij met vrienden op stap geweest in Gent en daar was hij betrokken geraakt bij een vechtpartij. Zijn vrienden hadden hem naar huis gebracht en achtergelaten in de inkomhal van zijn gebouw, in de veronderstelling dat hij dronken was. De jongen werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en lag sindsdien in coma. Zijn vrienden werden voorgeleid wegens schuldig verzuim. De verdachte die in Gent met de jongen gevochten had, is nog niet opgespoord. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er zou dan toch geen munitie aan boord zijn geweest van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarnaast dinsdag een drone met explosieven werd gevonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie. Het vrachtvliegtuig zou wel munitie vervoerd hebben, maar had de lading de dag ervoor al gelost in Oekraïne. Leipzig in Duitsland is een belangrijke luchthaven voor militaire en humanitaire goederen naar Oekraïne. Volgens de Duitse regering is niet uitgesloten dat een ander land geprobeerd heeft om een aanslag te plegen met de drone. Er werd niet gezegd om welk land het gaat, maar het ligt voor de hand dat Rusland ervan verdacht wordt. De Amerikaanse president Trump ontkent dat het Amerikaanse leger een tekort heeft aan munitie. In de Verenigde Staten worden steeds meer vragen gesteld over het militaire wapenarsenaal. Nu de oorlog tegen Iran al 6 maanden duurt en er nog altijd geen vredesakkoord is. Volgens Amerikaanse media zou de VS bijvoorbeeld een groot deel van de totale voorraad lange afstandsraketten hebben opgebruikt. Intussen vraagt de regering ook meer middelen om de munitievoorraden aan te vullen. Maar Trump blijft ontkennen dat er een tekort is.
3: Mr. President, on munitions, you posted overnight that the U.S. has a massive amount and you denied that there were any shortages. There is a supplemental request for $21 billion to restock. So why is that request still there?
4: Well, because we need more all the time. I mean, we need more. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter.
2: Nog in de Verenigde Staten, in de Amerikaanse staat New Mexico, heeft een rechtbank technologiebedrijf Meta veroordeeld tot een boete van $567 miljoen. Meta is het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram. Volgens de rechtbank doet Meta liever te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wordt daarom ook verplicht om extra maatregelen te nemen. Zo zouden jongeren onder de 18 jaar Facebook of Instagram maar 90 uur per maand mogen gebruiken. Eerder dit jaar werd Meta ook al veroordeeld tot een boete van $375 miljoen. En voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp te ontstaan door een lek in een olietanker. Het schip zou deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Begin juni werden 3 ontploffingen gemeld aan boord en is het schip gestrand. De olietanker zou zeker 110.000 ton ruwe olie aan boord hebben. Dat zijn ongeveer 1 miljoen vaten. Een deel daarvan is al in zee gelekt. De olie zou zich verspreid hebben over een gebied van 600 vierkante kilometer. Dat is 4 keer de oppervlakte van de stad Gent. Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de olievlek koraalriffen, schildpadden, trekvogels en zeezoogdieren in gevaar brengt. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De 19-jarige jonge Jaro, die maandenlang in coma lag na een vechtpartij, is overleden. Dat bevestigt zijn familie op sociale media. Begin april raakte de jongen betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het flatgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen, waar hij woonde. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Zij werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De verdachte die betrokken zou zijn bij de vechtpartij in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag voortaan communiceren via het sociale mediakanaal TikTok. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin. Veel politiezones deden dat al via onder andere Facebook en Instagram. Nu mag het dus ook op TikTok. De politie geeft vaak relevante boodschappen voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer, drugsgebruik en cybercriminaliteit, zegt Quentin. En die jongeren zijn het beste bereiken via de sociale mediakanalen. Het TikTok-account is wel gescheiden van het interne politienetwerk. In Oost-Vlaanderen is het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten nog uitgebreid. Dat komt door de aanhoudende droogte. Vanaf vandaag mag er geen water meer opgepompt worden op 119 plekken van de 141, waar dat normaal wel mag. Dat heeft provincie-gouverneur Carina van Kouter beslist na samenkomst gisteren van de droogtecommissie. Het verbod blijft van kracht tot de waterstanden in waterlopen en grachten weer op peil zijn. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden bereikt. Dat heeft het Spaanse Weerinstituut bekendgemaakt. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat belooft weinig goeds voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins van de onderzoeksinstelling Vito.
3: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
2: Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Dat heeft de rechter in de Amerikaanse staat New Mexico bevolen. Volgens de rechter doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf moet er ook voor zorgen dat jongeren onder de 18 niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde met 0-1 gewonnen bij het Griekse PAOK Saloniki. Aanvaller Svetkovic scoorde al na 16 seconden. Doelman Colin Kosemans redde nog een strafschop. Een belangrijke overwinning, zegt hij.
4: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
2: In de derde voorronde van de Conference League won AA Gent de heenwedstrijd van de derde voorronde met 0-1 bij het Zweedse Göteborg. Het weer, we beginnen met veel zon, daarna komen er wolken. Temperaturen tot 25 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. De jongen uit Oudenburg die in coma lag, is overleden. De 19-jarige Jaro, die na een vechtpartij maandenlang in coma lag, is overleden. Dat bevestigt zijn familie. Begin april was hij betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen, waar hij woonde. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkel band dragen. De persoon die de jongen zou hebben aangevallen in Gent is nog niet gevonden. De lokale politie mag vanaf nu communiceren via TikTok, dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Veel politiezones deden dat al via Facebook en Instagram. Ze zetten er posts voor jongeren over bijvoorbeeld alcohol en verkeer of drugsgebruik en cybercriminaliteit. Volgens Quentin zijn zij net het best te bereiken via de socials. Het zeewater voor de kust van het Spaanse eiland Mallorca was nog nooit zo warm. Het heeft een recordtemperatuur van iets meer dan 33 graden. Ook andere delen van de Middellandse Zee zijn intussen zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. En dat ziet er niet goed uit voor het najaar, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
1: Die zeewatertemperatuur, dat die zo hoog is, dat gaat verschillende problemen geven. Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
0: En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd in de derde voorronde met 0-1 gewonnen bij het Griekse PAOK Saloniki. Aanvaller Cvetkovic scoorde al na 16 seconden. Doelman Colin Kozemans redde nog een strafschop. Het is een belangrijke overwinning voor Anderlecht, zegt hij.
2: We weten dat het een sterke tegenstander is en dat het hier een heksenketel kan zijn. Dus 0-1 is zeker een goed resultaat om mee te nemen.
0: Vandaag begint vrij zonnig, later iets meer wolken, maar wel droog. We halen 20 graden aan zee en 25 elders in het land. Ook dit weekend en begin volgende week krijgen we zonnig en zomers weer bij 30 graden.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit een meting van verkeersinstituut Vias bij ruim 2 miljoen auto's op 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid in zone 30 ligt zelfs op 41 km per uur. De snelheid werd gemeten op plaatsen zonder snelheidsremmers, flitspalen, files of aangepaste weginfrastructuur. Daar rijden ze dus te snel, zegt Vias.
5: In een zone 30 volstaat het niet om gewoon bij het begin van de zone 30 alleen een bord te zetten. Het is altijd belangrijk als je ook een visuele prikkel geeft aan de mensen. Ook het wegbeeld versmallen, eventueel asverschuivingen. Niet elke bestuurder die te hard rijdt in een zone 30 doet dat omdat ze van plan zijn om te hard te rijden. Maar hoe visueel duidelijker dat je dat kan maken, hoe makkelijker voor de bestuurder om die snelheid ook te gaan respecteren.
4: De jongen uit Oudenburg die in coma lag is overleden. De 19-jarige Jaro die na een vechtpartij maandenlang in coma lag, begin april was betrokken bij een vechtpartij in Gent. De dag erna werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen, waar hij woonde. Zijn vrienden dachten dat hij dronken was en hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord. Een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De persoon die de jongen zou aangevallen hebben in Gent is nog niet gevonden. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna 500 miljoen euro. Volgens een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen tegen psychologische schade en seksueel misbruik. En brengen socials jongeren te makkelijk in contact met misbruikers. Meta moet nu maatregelen nemen, zegt Steven de Krane in de VS.
6: Jongeren onder 18 jaar mogen Facebook en Instagram nog maximaal 90 uur per maand gebruiken. En accounts van kinderen jonger dan 13 jaar moeten worden verwijderd. De boete komt bovenop een eerdere straf, waardoor Meta in deze zaak bijna 1 miljard dollar moet betalen. Het geld gaat naar hulp voor slachtoffers en programma's rond mentale gezondheid bij jongeren.
4: En in de voorronde van de Europa League heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen de Griekse club PAOK Saloniki gewonnen met 0-1. Aanvaller Michailo Cvetkovic scoorde al na 16 seconden. De overwinning is al een goed begin, zegt Colin Kozemans, de doelman.
7: We zijn denk ik nog maar een week of 7 samen aan het werk. Nu belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een heel belangrijke competitieopener. En in die Europese 2 wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
4: Ook AA Gent won in de voorronde van de Conference League met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Het is vrij zonnig met later iets meer wolken. We halen tot 25 graden en tot 20 aan zee. Dit weekend en begin volgende week zonnig en zomers bij zo'n 30 graden dan.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Ons kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 70.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
3: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Verkeersinstituut Vias heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. En de gemiddelde snelheid ligt op 41 km per uur in plaats van 30. Er werd gemeten op plaatsen zonder snelheidsremmers, flitspalen, files of aangepaste weginfrastructuur. Want net daar rijden ze nog te vaak te snel, zegt Vias.
4: Je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden. En in die zin dat dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
3: De jongen van 19 die na een vechtpartij in Gent maandenlang in coma lag, is overleden. De dag na het incident in april werd hij gevonden in de inkomhal van het appartementsgebouw in Oudenburg in West-Vlaanderen waar hij woonde. Zijn vrienden hadden hem daar achtergelaten. Ze werden verhoord, een van hen moest enkele weken een enkelband dragen. De persoon die de jongen zou hebben aangevallen in Gent is nog niet gevonden. Bij een schietpartij in een school in de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 6 leerkrachten en studenten gestorven. En zeker 15 mensen raakten gewond. De persoon die schoot zou een tienerjongen zijn. Hij is ook gestorven. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, moet een boete betalen van bijna €500 miljoen. Volgens een rechter in de Amerikaanse staat New Mexico doet Meta te weinig om jonge gebruikers te beschermen tegen psychologische schade en seksueel misbruik en brengen socials jongeren te makkelijk in contact met misbruikers. Meta moet er nu voor zorgen dat jongeren onder de 18 niet meer dan 90 uur per maand Facebook of Instagram kunnen gebruiken. En in de voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd tegen de Griekse club PAOK Saloniki gewonnen met 0-1. Aanvaller Svetkovic scoorde al na 16 seconden. De overwinning is al een goed begin, zegt doelman Colin Kosemans.
5: We zijn denk ik nog maar een week of 7 samen aan het werk. Het is belangrijk om voeten op de grond te houden. We hebben zondag een heel belangrijke competitieopener. En in die Europese 2 wedstrijden zijn we ook nog maar half weg. Dus we hebben nog niks in handen, maar het is hoopgevend, laat ons zeggen.
3: Ook AA Gent won in de voorronde van de Conference League met 0-1 tegen Göteborg in Zweden. Het is zonnig met later iets meer wolken, tot 25 graden in het binnenland en tot 20 aan zee. Dit weekend en begin volgende week zonnig en zomers bij zo'n 30 graden dan.
2: De tijdloze. Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
6: Dit zijn de woorden van Aretha Franklin. Wees je eigen kunstenaar en heb altijd vertrouwen in wat je doet. Wie geen vertrouwen heeft, kan beter niets doen. Zelfvertrouwen is essentieel voor elke vorm van creativiteit en zelfexpressie. Dat Aretha Franklin dat zegt, kan ik wel helemaal begrijpen. Want ik denk, als je geen vertrouwen hebt in jezelf, ja, heb je ook geen vertrouwen in andere mensen. Ik denk dat dat een zinvol uitgangspunt is. En natuurlijk, hoe meer zelfvertrouwen dat je hebt, ook hoe creatiever en hoe expressiever dat je kan zijn. En ik hoorde Aretha Franklin graag.
2: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: In welk jaar speelden onder andere Dire Straits, Kevin Coyne, Remo van het Groenewoud en de Centimeters en Talking Heads op de eerste outdoor editie van Tor uit Werchter? A. 1979. B. 1982. Of C. 1985.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is A. De eerste echte outdoor editie van Rock Werchter met onder andere Dire Straits vond plaats in 1979.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
4: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Verkeersinstituut Vias heeft de snelheid gemeten van meer dan 2 miljoen auto's op ongeveer 100 plaatsen. De gemiddelde snelheid ligt op 41 km per uur in plaats van 30. Er werd gemeten op plaatsen zonder snelheidsremmers, flitspalen, files of aangepaste weginfrastructuur. Want net daar rijden ze nog te vaak te snel, zegt Vias.
7: Je moet zoveel mogelijk als dat kan de infrastructuur zo duidelijk mogelijk maken dat iedereen wanneer dat ze een zone 30 binnenrijden weten dat ze zich aan die snelheid moeten houden. In die zin dat de meest kwetsbare weggebruikers, zowel de fietsers als de voetgangers, kan beschermen. Zeker als een ongeval zich voordoet aan die snelheden, dan gaan de gevolgen minder ernstig zijn of zal het ongeval zelfs vermeden kunnen worden.
6: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gemaakt. Het zijn 16 virussen die eerder dus niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. Ze zijn niet gevaarlijk voor de mens. De doorbraak kan gezien worden als goed nieuws, omdat ze op termijn misschien ziektes kunnen genezen. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken, houdt ook gevaren in, zegt viroloog Mark van der Anst.
8: Die kunnen uit een lab ontsnappen, die kunnen problemen geven. Je hebt virussen die goede dingen doen, maar je hebt er natuurlijk ook die mensen kunnen ziek maken. In dit geval is dat allemaal gedaan met de beste bedoelingen, maar de toekomst laat zich raden. Mensen zullen dit gebruiken of proberen te gebruiken met slechte bedoelingen ook. En dan is dat een ethisch probleem.
6: Bij een schietpartij in een school in de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker 6 leerkrachten en studenten gestorven. En zeker 15 mensen raakten gewond. Ondertussen zijn ook bij de schutter thuis 2 doodgeschoten mensen gevonden. Het zouden de grootouders van de dader zijn. Hij is ook overleden. En een duiker uit Bornem heeft een fles Guinness bier van 162 jaar oud uit een scheepswrak gehaald voor de Engelse kust. Dat schrijft Nieuwsblad. Stef Banis duikt al meer dan 12 jaar naar wrakken en bracht al verschillende voorwerpen mee naar land. Maar dit is dus een opvallende fles.
9: We hebben eigenlijk een fles Guinness opgedoken op een scheepswrak, een houten wrak, in een kist met flessen. De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwamen we achter, stond er Guinness Londen in, toch wel speciaal was.
6: De KU Leuven wil nu het DNA van het bier analyseren en het mogelijk opnieuw brouwen. En ook Guinness zelf is geïnteresseerd. Het is zonnig met later iets meer wolken, tot 25 graden in het binnenland en tot 20 aan zee. Dit weekend en begin volgende week zonnig en zomers bij 30 graden.
3: De tijdloze. Tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.
5: De tijdloze live.
0: Tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Gisterenavond stond de streets op de Lokerse feesten. Het was ontroerend en het was tegelijk een feest. Het was een soort van religieuze ervaring. Let's Push Things Forward speelden ze ook. En dat klonk live zo. De streets.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: We came here to dance.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De Tijdlozen.
5: Een zee van tijdloze muziek.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
9: Een jongen van 7 is woensdagnacht met geweld gedood. Dat gebeurde in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant. Zijn oom, zijn moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
10: Toen zijn de hulpdiensten geroepen naar het appartement in de Korte Ridderstraat in Merchtem, waar het levenloos lichaam van een kind van 7 is gevonden, een jongetje. Er rezen toen al vermoedens dat het om een verdacht overlijden ging, omdat het kind toch verschillende zichtbare verwondingen en kneuzingen had. En nadien, gisteren namiddag, is er in het ziekenhuis nog een autopsie uitgevoerd. En daaruit is gebleken dat het kind verschillende verwondingen vertoonde die volgens de wetsdokter compatibel kunnen zijn met kindermishandeling.
9: De 24-jarige oom van de jongen wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin zijn opgepakt op verdenking van schuldig verzuim, omdat ze dus geen hulp zouden geboden hebben. Op basis van hun verklaringen zullen ze vandaag alle drie voor de onderzoeksrechter moeten komen. Die zal beslissen of ze aangehouden worden. Het aantal jonge werknemers dat aan een vaste job begint, was de voorbije 5 jaar nooit zo laag als nu. Dat blijkt uit onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. In de eerste 3 maanden van dit jaar was minder dan 0,5% van alle nieuwe vaste arbeidsovereenkomsten voor iemand van 25 jaar of jonger. En 5 jaar geleden lag dat nog bijna dubbel zo hoog. Acerta spreekt van economische onzekerheid en de opkomst van artificiële intelligentie die al maar meer instap jobs overnemen. En voor het eerst heeft artificiële intelligentie in opdracht van wetenschappers volledig nieuwe virussen gemaakt. Het zijn er 16 die eerder dus niet bestonden en die gebruikt kunnen worden om bepaalde bacteriën te doden. Ze zijn niet gevaarlijk voor de mens. De doorbraak kan gezien worden als goed nieuws, omdat ze op termijn misschien ziektes kunnen genezen. Maar dat AI zelfstandig levende virussen kan maken, roept ook ethische vragen op, zegt viroloog Mark van Ranst.
11: Zoals vele ontwikkelingen in de wetenschap zijn daar hele goede kanten aan en hele goede mogelijkheden en dingen die we vroeger niet konden en die tot het nut van de gemeenschap kunnen gebruikt worden. Maar zijn er natuurlijk ook gevaarlijke kanten aan en is het heel belangrijk dat gereguleerd wordt.
9: Het is zonnig met later wat wolken, tot 25 graden in het binnenland en tot 20 aan zee dit weekend en begin volgende week zonnig en zomers bij zo'n 30 graden.
12: De tijdloze. Tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Oh, what a bet that you look good on the dance floor.
2: Morgen op Suikerrok.
4: Are you ready to party?

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. De tijdloze.
1: Dit komt uit de jaren 90.

0: feitloos.
1: Ik ben Jolijn en mijn favoriete zomerplaat is Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Ergens in de jaren 80, want dat brengt me helemaal terug naar mijn jeugdjaren op vakantie. Dat was echt een zomerhit toen wij ergens op vakantie waren in Zuid-Frankrijk. En wij hoorden dat nummer constant en dat maakt mij nu helemaal melancholisch als ik dat hoor.
2: De tijdloze zomer.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De tijdloze.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
8: Een jongen van 7 is woensdagnacht met geweld gedood. Hij is teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant en had verwondingen die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling. De hulpdiensten vermoeden al snel dat het een verdacht overlijden was, omdat de jongen zoveel verwondingen en kneuzingen had. Zijn 24-jarige oom, zijn 27-jarige moeder en een vriendin van de moeder zijn opgepakt, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
9: De drie zijn dan gearresteerd, zijn gisterenavond verhoord en op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle drie voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. Dat wil eigenlijk zeggen geen hulp geboden aan iemand die in grote nood verkeert.
8: Ons land gaat in september een 30-tal militairen naar Groenland sturen voor de NAVO-missie daar. Dat heeft minister van Defensie Theo Franke gezegd. Het zijn militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die er 2 weken lang zullen trainen. De NAVO-missie werd begin dit jaar opgestart naar aanleiding van de stijgende spanningen tussen de Verenigde Staten en Groenland, dat autonoom deel is van Denemarken. President Trump zei toen verschillende keren dat hij van Groenland Amerikaans gebied wilde maken. Lotus Bakeries gaat zijn fabrieken de komende jaren sterk uitbreiden. Tussen nu en 2030 zal het bedrijf dat onder meer speculooskoekjes en pasta maakt minstens 500 miljoen investeren in de fabrieken in Lembeek, in Oost-Vlaanderen, de Verenigde Staten en Thailand. Volgens Lotus Bakeries is het het grootste investeringsprogramma ooit. De voorbije jaren konden de fabrieken de grote vraag naar Biscoff-producten niet volgen. Door extra investeringen moet het mogelijk zijn om nu te kunnen blijven groeien. En in de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft de jongen van 14 zeker 7 mensen gedood. Hij trok naar zijn school en schoot er in het rond met een pistool. Zeker 5 leerkrachten overleefden dat niet. Er vielen ook 15 gewonden en 2 van hen zijn in kritieke toestand. Ook de schutter zelf is gestorven. Hoe precies is nog niet duidelijk. Na het schietincident vond de politie bij de jongen thuis ook de doodgeschoten lichamen van zijn grootouders. Over waarom hij dat allemaal deed is nog niets bekend. Het is zonnig met later wolken, tot 25 graden in het binnenland vandaag en tot 20 aan zee. Dit weekend en begin volgende week zonnig en zomers bij 30 graden.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

De tijdloze zomer. De tijdloze live. De tijdloze zomer.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Maar geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Knaldi. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: Ons land stuurt volgende maand een 30-tal militairen naar Groenland. Ze gaan daar naartoe voor een NAVO-missie. Het gaat om militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die er 2 weken zullen deelnemen aan een training. De NAVO-missie kwam er na de spanningen tussen de VS en Groenland. Amerikaans president Trump dreigde er verschillende keren mee om van Groenland Amerikaans grondgebied te maken, omdat het eiland volgens hem niet goed genoeg verdedigd wordt. Deze missie is nu een duidelijk signaal, zegt minister van Defensie Theo Francke.
3: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO. Niet met België alleen, maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, dat gaan we niet van wegkijken. We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
2: Een jongen van 7 is in de nacht van woensdag op donderdag dood teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant. Hij had verwondingen die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling. De hulpdiensten vermoeden al snel dat het een verdacht overlijden was, omdat de jongen erg veel verwondingen en kneuzingen had. Zijn 24-jarige oom en zijn 27-jarige moeder en een vriendin zijn opgepakt, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
4: De 3 zijn dan gearresteerd, zijn gisterenavond verhoord en op basis van hun verklaringen worden ze vandaag alle 3 voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de mama en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. Dat wil eigenlijk zeggen geen hulp geboden aan iemand die in grote nood verkeert.
2: In de buurt van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen gedood. Hij ging naar zijn school en schoot daar in het rond. Zeker 5 leerkrachten overleefden de schietpartij niet en er vielen ook 15 gewonden. 9 van hen zijn in kritieke toestand. Ook de jonge schutter zelf is omgekomen, hoe is nog niet duidelijk. En na de schietpartij vond de politie bij de jongen thuis ook de doodgeschoten lichamen van zijn grootouders. Het is nog niet bekend waarom de dader dit allemaal gedaan heeft. In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met ebola. 1850 mensen zijn al gestorven door het virus en die aantallen stijgen sneller dan bij de vorige ebola-uitbraken. Daarvoor waarschuwt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie die nu zelf in Congo is.
5: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
2: De huidige uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld in het noordoosten van Congo. Het gaat dit keer om een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccins of behandelingen zijn. De ziekte veroorzaakt hoge koorts, heftige griepverschijnselen, diarree en in ernstige gevallen zelfs bloedingen of orgaanproblemen en kan dus dodelijk zijn. Het weer vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken, wel droog. We halen tot 22 graden aan zee en tot 25 graden in het centrum van het land. Dit weekend krijgen we veel zon en wordt het nog wat warmer tot 31 graden op zondag.
0: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Menschen freundlicher

0: tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Morgen op Suikerrok.
4: Are you ready to party?

0: toppromo-gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 70.

0: Bos.
1: Hallo, ik ben Jelle. Mijn favoriete zomerplaat is Eric Prydz met Piano. En dat doet me denken aan mijn allereerste Tomorrowland-ervaring 10 jaar geleden. Het straalt gewoon zomer uit, er wordt niet gezongen, maar de onderliggende beat is gewoon een en al zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: Zij de Vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
0: Of dingen, hè? Bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos limmes.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: Ons land stuurt volgende maand een 30-tal militairen naar Groenland. Ze gaan daar naartoe voor een NAVO-missie. Het gaat om militairen uit Leopoldsburg en leden van de Special Forces die er 2 weken zullen deelnemen aan een training. De NAVO-missie kwam er na de spanningen tussen de VS en Groenland. Amerikaans president Trump dreigde er verschillende keren mee om van Groenland Amerikaans gebied te maken, omdat het eiland volgens hem niet goed genoeg verdedigd wordt. Deze missie is nu een duidelijk signaal, zegt minister van Defensie Theo Franken.
9: Het is inderdaad de bedoeling dat wij duidelijk signaal geven met de NAVO, niet met België. Alleen maar met de NAVO. Wij nemen de belangen van het Hoge Noorden zeer ernstig. Die geopolitieke oplopende spanning, daar gaan we niet van wegkijken. We gaan daarmee aan de slag en we gaan ervoor zorgen dat er hier betere bescherming is en meer militaire positionering van het Westen.
8: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières. De jeugdvereniging uit Balen, uit de Antwerpse Kempen, zette het kamp vroegtijdig stop na een incident met een lokale inwoner. De politie heeft een verdachte man van 54 gearresteerd. Hij is de uitbater van het kampterrein. Het parket vraagt zijn aanhouding. In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen besmet met ebola. 1850 mensen zijn al gestorven door het virus. Die aantallen stijgen sneller dan bij vorige ebola-uitbraken. Daarvoor waarschuwt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie die nu zelf in Congo is.
10: One thing that's different about this outbreak is the unprecedented speed. It's moving really, really fast.
8: De huidige uitbraak werd zo'n 2 maanden geleden vastgesteld in het noordoosten van Congo. Het gaat dit keer om een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccins of behandelingen zijn. De ziekte veroorzaakt hoge koorts, hevige griepverschijnselen, hevige diarree ook en in de ernstige gevallen zelfs bloedingen of orgaanproblemen en kan dus ook dodelijk zijn. Sport. De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, is officieel voorgesteld. Hij pakte in ons land al de beker en de landstitel met Antwerp. En nu stond de Nederlander dus voor het eerst de pers te woord als bondscoach van de Rode Duivels. Er kwamen veel vragen over zijn kennis van het Frans, maar dat vindt Van Bommel niet zo belangrijk.
11: Het mag niet zo zijn dat, ook al heb je meerdere talen, dat je tegen elkaar werkt. Dat het Nederlands of Frans moet zijn. Nee, we doen het samen en zo goed mogelijk. En dan zo ver mogelijk komen. Dan zijn alle pleinen, dan zijn alle mensen blij. En wat voor taal er dan gesproken wordt, is in mijn ogen niet zo belangrijk. Je moet elkaar kunnen begrijpen en daarmee succes proberen te halen.
8: Het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken, maar wel droog. We halen tot 22 graden aan zee en tot 25 graden in het centrum van het land. Dit weekend krijgen we veel zon en wordt het nog wat warmer tot 31 graden op zondag.
6: De tijdloze.
7: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, wat geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 80.

Zandvoort. De tijdloze zomer. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: De Tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Er zijn weinig bands die een festivalpubliek zo uit hun hand kunnen laten eten als Editors. Het is een gave. Ze zijn hier graag gezien in België en de liefde is wederzijds. Dit is hoe A Ton of Love vanavond live zal klinken op de Lokerse feesten.
0: De Tijdloze.
1: Live and kicking. Live and kicking.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijd.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
1: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
2: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
3: De uitbater van een kampterrein wordt beschuldigd van voyeurisme. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières in Wallonië. De jeugdvereniging uit Balen in de Antwerpse campus zette het kamp gisteren vroegtijdig stop na een incident met de 54-jarige verhuurder van het kampterrein. Wat er precies gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de algemene voorzitter van de KLJ.
4: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident. Incident van voyeurisme, maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
3: Het parket vraagt om de aanhouding van de 54-jarige man. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De oom van de jongen van 7 die woensdagnacht dood werd teruggevonden in een appartement in Merchtem in Vlaams-Brabant, is opgepakt op verdenking van moord. De moeder van de jongen en een vriendin van de moeder zijn ook opgepakt op verdenking van schuldig verzuim, omdat ze het kind niet geholpen hebben. De jongen werd vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Toch was de politie nooit eerder gebeld voor geweld in de familie, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
5: Het kind stond nog niet op de radar van het jeugdparket of de jeugdrechtbank. Bank, maar mama en oom waren wel al politioneel gekend, maar niet voor dergelijke feiten.
3: De Nederlander Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij had niet getwijfeld toen hij door sportief directeur Vincent Mannaert gevraagd werd voor de job, zegt hij.
6: Vincent belde en heb ik daar gelijk, ik heb het thuis over gehad en zei er gelijk, Mark, dat moet je doen. Dit is een hele mooie job met een elftal en spelers waar je iets van kan maken.
3: Van Bommel pakte in ons land al de beker en de landstitel toen hij trainer was bij Antwerp. Het weer vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken, maar wel droog. We halen tot 22 graden aan zee en tot 25 graden in het centrum van het land. Dit weekend krijgen we veel zon en wordt het nog warmer tot 31 graden op zondag.
0: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
1: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.
4: Ja, met de

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Nadia. Mijn favoriete zomerplaat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club, omdat dat mij direct terug katapulteert naar warme, zwoele zomeravonden met heel veel sangria en veel gedans.
2: De tijdloze zomer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
4: De uitbater van een kampterrein wordt beschuldigd van voyeurisme. Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombières in Wallonië. De jeugdvereniging uit Balen in de Antwerpse Kempen zette het kamp gisteren vroegtijdig stop na een incident met een 54-jarige verhuurder van dat kampterrein. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, zegt de algemene voorzitter van de KLJ.
5: Voor alle duidelijkheid is het op dit moment nog onduidelijk, of kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat enkel leiding betrokken was bij het incident van voyeurisme, maar de reeds bevestigde slachtoffers zijn op dit moment wel enkel leiding. Over de persoon zelf weten wij bij KLJ Nationaal niets meer dan het feit dat deze persoon de kampuitbuiter was.
4: Het parket vraagt om de aanhouding van de 54-jarige man. Hij moet vandaag ook voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het moederbedrijf van Bpost is vandaag met meer dan 10% gedaald op de Brusselse beurs. Dat komt omdat het bedrijf heeft laten weten dat het waarschijnlijk minder winst zal maken dan verwacht. 140 miljoen euro in plaats van meer dan 165 miljoen euro. Bij Bpost werd in het voorjaar wekenlang gestaakt tegen de nieuwe werkroosters voor de postbodes. Volgens Bpost heeft die staking het bedrijf zeker 25 miljoen euro gekost. En dat is 10 miljoen euro meer dan eerder verwacht was. De tiener die zeker 7 mensen doodschoot in Thailand had zijn aanval goed voorbereid. Dat zegt de Thaise premier. De jongen schoot thuis eerst zijn grootouders dood met het wapen van zijn grootvader. En daarna ging hij naar zijn school en daar schoot hij 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf neer. Waarom hij dit gedaan heeft is niet duidelijk. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken. Maar het blijft wel droog. We halen tot 22 graden aan zee en tot 25 graden in het centrum van het land. Dit weekend krijgen we veel zon en wordt het nog warmer tot 31 graden op zondag.
6: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: Tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Suede bewees in de jaren 90 al waarom ze een van de grote Britse gitaarbands zijn. Vandaag kan je ze live gaan kijken op de Lokerse feesten. En Brad Anderson, de frontman, die durft wel eens het publiek in te duiken. Dus hou je klaar om eventueel zijn zweet te ruiken. Dit is Animal Nitrate, live van Suede.
0: De Tijdlozen.
1: Live and kicking.

0: De Tijdloze.
1: Een zee van tijdloze muziek.
2: Melodie Chevrier.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: De Tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
10: Bpost heeft veel geld verloren door de staking. De waarde van het moederbedrijf van Bpost is vandaag met meer dan 10% gedaald op de Brusselse beurs. Dat komt omdat het bedrijf heeft laten weten dat het waarschijnlijk minder winst zal maken dan verwacht. 140 miljoen euro in plaats van meer dan 165 miljoen euro. In het voorjaar waren er wekenlang stakingen bij Bpost tegen de nieuwe werkroosters voor de postbodes. Volgens Bpost heeft die staking het bedrijf zeker 25 miljoen euro gekost. Dat is 10 miljoen meer dan eerder verwacht was. De familie van Jaro, de jonge man van 19, die is overleden na een vechtpartij in Gent, vermoedt dat zijn dood vermeden had kunnen worden. Begin april raakte hij betrokken bij een vechtpartij tijdens een nachtje uit. Na afloop lieten zijn vrienden hem achter in de inkomhal van zijn appartement. Ze dachten dat hij dronken was. Hij belandde in een maandenlange coma. De familie zit nog met veel vragen, zegt hun advocaat Jurgen De Hamers.
11: Ik denk als je dan ziet van waar dat het allemaal ontstaan is en wat dat er allemaal gebeurd is, dat die omstandigheden het eigenlijk ook nog pijnlijker en harder maken. Hè. Als men vroeger was geweest en als men rechtstreeks naar de spoed was geweest, ja, dat waarschijnlijk de situatie helemaal anders was geweest en dat het nooit tot een tragisch einde had moeten komen.
10: De vier vrienden van het slachtoffer worden verdacht van schuldig verzuim omdat ze de jonge man dus niet of niet genoeg geholpen hebben. De man die tijdens het gevecht geslagen heeft, is geïdentificeerd en wordt nog opgespoord. In Griekenland is de burgemeester van Stylida, een plaats in centraal Griekenland, opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting in een bos. Stylida heeft een natuurbrand vorige week, of bij... Daar liever in Stylida heeft de natuurbrand vorige week meer dan 10.000 hectare bos verwoest. Een onderzoek toont aan dat de brand ontstond door een vonk van elektrische kabels die eigendom zouden zijn van het windmolenpark. En de burgemeester is de eigenaar van het elektrisch installatiebedrijf dat gelinkt wordt aan dat windmolenpark. Ook een aannemer is opgepakt. Beiden riskeren ze meer dan 10 jaar cel. In Griekenland woeden nog steeds tientallen natuurbranden en daarbij zijn ook al 5 doden gevallen. Het weer nog. Vanmiddag is het zonnig met af en toe wat wolken. Wel droog. We halen temperaturen tot 22 graden aan zee en tot 25 graden in het centrum van het land. En dit weekend krijgen we veel zon. Het wordt nog warmer tot 31 graden dan op zondag.
1: De Tijdloze. Tijdloze.
9: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansen. Morgen op 7.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Shh. Luister. Kom op. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nog steeds aan volonté.
9: This is the muscle van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Camille en mijn favoriete zomerplaat is Lola's Team van de Shapeshifters. Ik vind dat super dansbaar en de zomer is voor mij Gentse feesten, dansen, uitgaan.
2: De tijdloze zomer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
5: De man die verdacht wordt van voyeurisme op een kamp is vrijgelaten. De 54-jarige uitbater van een kampterrein werd woensdag opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp in Plombière in Wallonië. Maar hij is vanmiddag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachte verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was daar ook op kamp begin deze zomer, zegt Giro Jeugd Vlaanderen.
6: Zij horen dat nieuws in de media en leggen meteen de link natuurlijk. Dus vandaar dat ze ook gebeld hebben. Dat is heel goed dat ze gebeld hebben op die manier kunnen we hen ondersteunen en kijken waar dat zij nog vragen of bezorgdheden rond hebben, ook al is er bij hen niks voorgevallen.
5: De verdachte is nu dus vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog wel. In de zaak van het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten ook aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is opgepakt op verdenking van moord. Hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. En zijn moeder en de vriendin van de moeder worden verdacht van schuldig verzuim. De onderzoeksrechter zal straks beslissen of zij worden aangehouden. Spanje hoopt de minderjarige migranten die nog in Ceuta zijn de komende weken naar het vasteland te brengen. Volgens de Spaanse minister van Jeugd zijn tot nu toe 1342 jongeren geregistreerd. Meisjes en kinderen jonger dan 13 krijgen prioriteit. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko en vorige week werd die plek overrompeld door tienduizenden migranten. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven. De meeste migranten keerden na een paar dagen wel terug naar huis, maar duizenden mensen zijn ook gebleven, vooral minderjarigen. En dat is geen toeval, zegt correspondent Miral de Bruyne, want zij maken meer kans om in Spanje te kunnen blijven.
7: In Spanje hebben ze namelijk een wet dat op het moment dat een minderjarige migrant het land inkomt zonder ouder of voogd, dus helemaal alleen en ze niet echt kunnen bewijzen waar die ouders dan zijn, dan wordt de Spaanse overheid letterlijk een soort van voogd van die minderjarigen. Dan mogen ze ook blijven. Hebben ze recht op onderwijs, recht op onderdak.
5: In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de koninginnenrit. Die eindigt op de top van de Mont Ventoux. Jonas Maas, het klimmen is al begonnen. Wat is er al gebeurd?
8: We zijn nog onderweg met 3 rensters. Want Demi Vollering is net gedemarreerd uit een groepje van zo'n 10 rensters. Waar de grote namen nog samen zaten. Enkel Pauline Ferrand-Prévot, de toerwinnares van vorig jaar. En ook Kim Lecour, de winnares van gisteren. En moest al snel los op de slotklim vandaag. Met nog 10 dus, tot met nog deze 3 op 10 kilometer van de top van de Ventoux rijdt dus het voltallige drietal aan de kop van het klassement samen weg van de andere favoriet. Het wordt een steekspel tussen die 3, want ook Nivia Doma heeft net een demarrage geplaatst en de andere 2, de gele Royster en de dichtste achtervolger Demi Vollering, kijken elkaar in de ogen. Het wordt nog heel interessant voor ze aan de top van de Ventoux zijn zometeen.
5: Dankjewel Jonas. Het weer vanmiddag zonnig met af en toe wat wolken, maar wel droog. En tot 22 graden, 25 graden in het centrum aan het land, van het land. Dit weekend krijgen we veel zon. Het wordt nog warmer tot 31 graden op zondag.
9: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Er zijn weinig nummers die zo hard verbonden zijn met België als No Sound But The Wind van Editors. De live-versie van Rock Werchter 2010 groeide uit tot een legendarisch moment. Mede dankzij die ene fan in het publiek die het nummer passioneel en uit volle borst meezong en zo zelf een klein stukje geschiedenis schreef. Vanavond brengen Editors deze klassieker opnieuw naar Suikerrock. Dit is No Sound But The Wind, live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: maken we bij La Perre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
2: Beetje zenuwen.
1: Wat geflirt? Een vonk? En
0: zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
7: De man die verdacht wordt van voyeurisme op een KLJ-kamp is voorlopig vrijgelaten. De 54-jarige verdachte was ook de uitbater van het kampterrein in Plombières in Wallonië. Hij werd woensdag opgepakt voor voyeurisme, maar is vanmiddag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De verdachte verhuurde ook terreinen aan andere jeugdgroepen, onder meer aan de Giro. Een van hun groepen was er ook op kamp, zegt Giro Jeugd Vlaanderen.
8: Er is inderdaad een Giro-groep deze zomer ook al in Plombières op kamp geweest, op diezelfde kampplaats. Ze hebben ons gecontacteerd omdat ze het nieuws ook via de media hadden vernomen en zij wilden vooral even laten weten dat zij daar ook geweest waren, maar dat er bij hen geen incidenten zich hadden voorgedaan. En verder zijn we met die groep aan het kijken op hun vraag ook waar dat wij nog in kunnen ondersteunen.
7: De verdachte is nu vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt nog wel. In de zaak van het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant is het nog niet duidelijk of de 3 verdachten aangehouden worden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. Zijn oom is opgepakt op verdenking van moord. Hij was al gekend voor drugsfeiten en weerspannigheid. Zijn moeder en een vriendin van de moeder worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze niet geholpen hebben. De onderzoeksrechter zal straks beslissen of ze worden aangehouden. In ons land is voor het eerst een paard besmet geraakt met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Voedselagentschap. Het Westnijlvirus circuleert normaal gezien vooral tussen vogels en muggen, maar muggen kunnen het ook overdragen op andere soorten. Ook mensen kunnen het Westnijlvirus krijgen, maar dat is in de meeste gevallen ongevaarlijk, zegt Steven Kalles, infectioloog bij het UZ Gent.
9: 99% van de mensen zal eigenlijk ziek worden door het Westnijlvirus en een heel klein percentage van de mensen die kunnen een hersenontsteking krijgen en dat is dan nog een heel ernstig klinisch beeld waarbij mensen moeten opgenomen worden. Maar opnieuw, de overgrote meerderheid van de mensen zal er niet ziek van worden, in tegenstelling tot paarden die daar veel gevoeliger voor zijn.
7: Het besmette paard had ernstige neurologische symptomen en de dierenarts heeft het dier laten inslapen. In de Tour de France heeft de Poolse Nivia Doma de 7e rit gewonnen. Ze demareerde tijdens de slotklim op de Mont Ventoux en pakte naast de ritoverwinning ook de gele trui. Een verslag van Jonas Maas.
10: Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. En dat is exact wat de Poolse Nivia Doma heeft gedaan op de flanken van de Ventoux vandaag. Marlijn Royster in de gele trui zet haar ploeg meteen aan het werk op de slotklim. En zo bleef al snel enkel nog de kopvrouwen over. Na een versnelling van Demi Vollering konden dan enkel de gele Royster en Nivia Doma nog volgen. De top 3 in het klassement dus samen onderweg voor de strijd om de ritzege en het geel. Even later demareerde Nivia Doma en de twee anderen keken naar elkaar. De voorsprong van de Poolse liep al snel op naar een minuut en meer. Royster en Vollering leken iets sneller te kunnen. Cassia Nivia Doma pakt zo de overwinning in de koninginetappe en ook het geel. Vollering en Royster volgen op 15 en 39 seconden.
7: Het weer vanavond en vannacht is het helder. Minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer. Morgen al tot 29 graden. En zondag loopt het dan op tot 31 graden.
6: Dit is de tijdloze.
11: Are you ready to party?
12: Vrijdagavond op een mooie zomerse avond. En wij zijn er helemaal klaar voor om die benen een beetje los te schudden met de heerlijke platen van DJ 44. Dreadzone met Zion Youth, Stijn met Sex Junkie, Roshi Murphy met Let Me Know. Het zijn maar een paar heerlijke platen die zo meteen de revue passeren. Maar eerst, en dat zijn we gewoon, Happy Together. Dit zijn The Turtles.
13: De tijdloze dansant.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: We're about ready to have a party.
3: De tijdloze dansant.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct mijn slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code Yellow!
6: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
7: DSM Keukens.
6: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Are you ready to party?
9: De tijdloze dansen.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
4: Het scheepvaartverkeer heeft het lastig door de droogte. De lage waterstand van rivieren en kanalen brengt ook steeds meer bedrijven in moeilijkheden, omdat het transport met schepen nu problemen ondervindt. Zo heeft de bouwsector een tekort aan grondstoffen en ook de chemiesector heeft het moeilijk. Dat vertelt ondernemersorganisatie Voca.
5: Waar vroeger de boten 2000 ton mochten vervoeren, mogen die nu nog 500 ton vervoeren. Het tweede aspect is dat, los van het feit dat die capaciteiten zijn gekrompen, dat ook nog eens de prijzen omhoog gaan. Waarom? Omdat natuurlijk er niet veel meer boten zijn. Dus je hebt twee effecten. Minder capaciteit en hogere prijzen. En dat doet vooral de bouwsector en ook de chemie sector pijn.
4: De bouw van de balzaal aan het Witte Huis moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Trump heeft al laten weten dat hij in beroep gaat tegen die beslissing. En dat betekent dat de zaak zal worden doorgeschoven naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanavond trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. De eerste keer sinds lang zonder play-offs. Na de normale competitie komt er dus geen extra reeks wedstrijden meer om onder meer te bepalen wie kampioen wordt en Europees mag spelen. De competitie zal dit seizoen gewoon eindigen na 34 speeldagen. En Tom Boudeweel, ook zonder die eindronde is Club Brugge weer de grote favoriet.
6: Ja, dat is zo. Op basis van de gigantische budgetten die Club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen. En die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
4: Dankjewel, Tom. En in de Tour de France heeft de Poolse Nivia Doma de 7e rit gewonnen. Ze demareerde tijdens de slotklim op de Mont Ventoux en pakt naast de ritoverwinning ook de gele trui. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warmer. Morgen al tot 29 graden. En zondag stijgt het kwik dan tot 31 graden.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.

0: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Tijdloze.
2: Een zee van tijdloze muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleide Kortweg. De man van 26 die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Calo in Oost-Vlaanderen, was onder invloed van drugs en reed wellicht te snel, dat meldt het parket. In een straat in het Antwerpse havengebied reed hij gisteren met zijn voertuig frontaal op een tegenligger. De 20-jarige bestuurder van die auto overleed ter plaatse. Door de ernst van de feiten vorderde het parket een onderzoeksrechter om de omstandigheden van het ongeluk verder te onderzoeken. En de 26-jarige is ook voorgeleid voor die onderzoeksrechter. De Eurostox 50, de zogenoemde korf met de belangrijkste Europese aandelen, heeft vandaag een recordhoogte bereikt. Ook heel wat andere beursindexen deden het de voorbije week ook al. De Amerikaanse Dow Jones-index bijvoorbeeld. En ook op de Brusselse beurs was dat het geval. Intussen veroorzaakt de geopolitieke situatie veel onzekerheid en is de olieprijs nog steeds hoog. Toch hebben de financiële markten er dus een heel goede week op zitten. Collega Michael van Drogenbroek legt uit hoe dat komt.
3: De beurzen kijken vooral naar wat er op Wall Street gebeurt en wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En de economie doet het daar goed, punt. Het is de periode dat de beursgenoteerde bedrijven met halfjaarresultaten moeten komen. En zeker in de Verenigde Staten zijn die echt heel erg goed. En dat straalt ook af. Die resultaten zetten dan aan tot wat we nu op die beurzen zien. En ook de verwachtingen, ook alles wat met de AI betreft, lijken goed te zijn. En dus dat maakt dat in de realiteit wel de beurzen het goed doen.
2: De bouw van de balzaal van het Witte Huis in Washington moet opnieuw worden stilgelegd. Dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Die oordeelt dat de president een tijdelijke bewoner is van de woning en dus goedkeuring van het congres, het parlement, moet krijgen om de balzaal te bouwen. Trump gaat in beroep tegen die beslissing. Dat betekent dat de zaak op tafel van het Amerikaanse Hooggerechtshof zal komen binnenkort. En om 9:15 trappen Club Brugge en KV Kortrijk de nieuwe voetbalcompetitie op gang. Na 15 edities met, is het nu voor het eerst weer zonder play-offs. Op het einde van de gewone competitie is er dus geen puntenhalvering meer en ook geen extra wedstrijden meer om uit te maken wie landskampioen wordt, Europees speelt of uit de hoogste klasse degradeert. Maar ook zonder die eindronde is Club Brugge favoriet om zichzelf op te volgen als kampioen. Dat is de analyse van Sportza-collega Tom Boudewijn.
4: Op basis van de gigantische budgetten die club ondertussen heeft verzameld, vooral dankzij de successen in de Champions League en de grote uitgaande transfers, ook deze zomer weer. Maar een garantie op een nieuwe landstitel is dat natuurlijk niet. Brugge maakte de voorbije jaren regelmatig het verschil net in die play-offs, die er dus niet meer zijn. Elke wedstrijd is nu belangrijk. De winnaar op het einde van deze competitie is ook de kampioen en die winnaar was Union een paar keer. Union lijkt voorlopig de enige uitdager voor de Bruggelingen in een reeks van 18 ploegen deze keer. Veel van die ploegen hebben nog veel huiswerk. De transferperiode loopt tot begin september. Je zou dus kunnen zeggen dat dan pas de competitie echt start.
2: Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, morgen tot 29 graden. Zondag loopt het op tot 31 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hallo, ik ben Molly en mijn tijdloos zomerliedje is Ticket naar de zon van Super Diesel. Want dat maakt mij super vrolijk en dan zie ik ons allemaal samen met onze vrienden dansen in het zonnetje.
1: De tijdloze zomer.

0: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Aleid de Korte. De Russische ambassade in Berlijn ontkent dat Rusland iets te maken heeft met de drone met explosieven die enkele dagen geleden is teruggevonden aan de luchthaven van Leipzig. Dat vliegtuig, of een vrachtvliegtuig, was een dag eerder naar Oekraïne gevlogen om munitie te leveren. Volgens de Russische ambassade is het incident volledig in scène gezet met de bedoeling om Moskou in een slecht daglicht te zetten. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste, gevaarlijkste en meest actieve netwerken die ooit gevat zijn in het Middellandse zeegebied. De criminelen gebruikten speedbootjes om synthetische drugs zoals MDMA via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze naar het eiland Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De bende zou op die manier meer dan 2000 mensen Spanje binnengesmokkeld hebben. Daarnet is een nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams derby KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd voor ons. Wie is er het best begonnen?
3: Ja, Club Brugge het meeste balbezit met meteen twee knallen ook op de vuisten van doelman Ilic van KV Kortrijk, van Van Aken en Seys. Maar eigenlijk de twee grootste kansen waren voor de bezoekers, omdat ze heel snel waren in de rug doken van het oogopgeschoven defensie van Club Brugge. En twee keer Koya Lipu die niet kon besluiten. Eén keer voor het lege doel met nog een tackle van die nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger Lee. En dan een kopbal die ruim naast ging. Dus KVK had hier gerust 0-1 kunnen voorstaan, maar we hebben nog geen doelpunten gezien. Dus na ruim een kwartier is het nog 0-0.
2: Dankjewel, Tom. En de bekende Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Hij werkt met heel wat wereldsterren samen. Met Robbie Williams, Britney Spears en Mika onder meer. En groepen zoals All Saints, U2, Blur en No Doubt. Maar zijn grootste successen behaalde hij met Madonna. Hij produceerde haar album Ray of Light, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht en dat 3 Grammy Awards won. Op dat album ook het nummer Frozen.

0: William Orbit was 69 jaar. Vanavond en vannacht is het helder, waardoor het afkoelt naar minima tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, morgen tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Spanje zal vanaf morgen grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese continent niet kunnen bereiken. In Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is vanavond al de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Morgen is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Tijdens de herdenking vanavond werden bloemen neergelegd aan het internationaal monument voor slachtoffers van arbeidsongevallen. Bij de slachtoffers van de grootste Belgische mijnramp ooit waren ook 136 Italianen. Er is dus een Italiaanse delegatie naar Marcinel gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni was uitgenodigd, maar zij komt niet naar ons land. Na de elektrische auto's winnen nu ook de koersfietsen uit China aan populariteit. Die zijn vaak tot de helft goedkoper dan fietsen van Europese of Amerikaanse makelij. Dat komt omdat China de fietskaders in carbon goedkoper kan produceren. En ook de technologie en andere onderdelen zijn gelijkwaardig. Want China produceerde jarenlang koersfietsen voor de andere merken en kon zo heel wat ervaring opdoen. Dat vertelt fietshandelaar Hidde van den Branden in Mechelen.
3: De productiekost is voor alle merken hetzelfde. De Chinese carbonproductie behoort eigenlijk echt heel tot de wereldtop. Want ze hebben eigenlijk al jarenlang ervaring om grote merken te maken in onderaanneming. Ze werken wel verder op de technologieën dat wordt gebruikt en ze innoveren ook wel heel hard op de bestaande technologieën.
2: In Noord-Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat op grote schaal sigaretten smokkelde vanuit ons land. 3 mensen zijn opgepakt. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering. De Fransen verwijten België een van de grootste producenten van illegale sigaretten te zijn.
2: En vanavond is de nieuwe voetbalcompetitie gestart. De kampioen van vorig seizoen, Club Brugge, ontvangt voor een West-Vlaams duel KV Kortrijk, dat naar de hoogste klasse promoveerde. Tom Boudeweel, jij volgt de wedstrijd. Nog zo'n half uur te spelen. Hoe staat het?
5: Nog altijd 1-0 voor Club Brugge. Het gebeurde voorlopig allemaal in die eerste helft. Ook de goal na 30 minuten van Hugo Vetlessen. De eerste goal in deze competitie. Al was KV Kortrijk in de beginfase 2 keer dichtbij. 2 keer via de spits Koyalipu. Maar 1 keer werd hij gestuit door de nieuwe Zuid-Koreaanse verdediger van Club Brugge, Lee. En de 2e keer kopte hij de voorzet van Ambrose ernaast. Club Brugge heeft voortdurend de bal. Moet wel opletten voor die tegenprikken. Maar al te veel kansen heeft Blauw-Zwart zeker nog niet gecreëerd. 0 in de 2e periode. Vandaar dat het nu nog altijd 1-0 is.
2: Dank voor de update, Tom. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm. Zaterdag tot 29 graden, zondag 31. Begin volgende week tijdelijk minder heet. Maar in de tweede helft van de week opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse regering vanavond aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregel komt er vanwege Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje, nadat tienduizenden migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaanse continent vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland en dus het Europese vasteland niet kunnen bereiken. De Oekraïense president Zelensky is vanavond aangekomen in Servië voor overleg met de regering in Belgrado. Het is de allereerste keer dat Zelensky er op bezoek is sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022. De trip is opmerkelijk omdat Servië traditioneel een bondgenoot is van Rusland. Dat is zo gebleven onder de huidige Servische president Vučić. Die ligt in eigen land wel sterk onder vuur. Zelensky ontmoet zaterdag zowel president Vučić als de premier van Servië en zegt vooral de economische banden tussen beide landen te willen aanhalen. In Belgische fietswinkels zijn naast de Europese en Amerikaanse merken ook steeds vaker fietsen en koersfietsen van Chinese makelij te vinden. Die hoeven qua prijs en kwaliteit niet onder te doen voor hun concurrenten. Vandaag werken de Chinese producenten bewust aan hun geloofwaardigheid, zegt Frederik Bakeland van het fietsmagazine Grinta.
3: De Chinese merken zijn bezig met betrouwbare verkoopskanalen te vinden. In het verleden was dat niet het geval en waren er nogal bedenkelijke websites waar je dat soort fietsen allemaal kon kopen. Bedenkelijke reputaties ontstonden. Maar nu zoekt men naar betrouwbare verkoopskanalen. En dat vind je bij dealers, fietswinkels, hier bij ons. Dus men bouwt aan de geloofwaardigheid van die merken. Je ziet die fietsen ook in het profpeloton. Er zijn distributeurs die fietsen gaan promoten in onze markten. Dus men is bezig die consument aan het winnen.
2: En in het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen vanavond. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het verslag is van Tom Boutveel.
4: Een overwinning op klasse en ervaring voor Club Brugge dat de hele wedstrijd onder controle hield. Al was het wel even schrikken bij twee grote kansen voor Kortrijk in de openingsfase. Koya Lipu misten ze allebei. Diakon flitste voor Club, maar het was wachten tot het half uur voor de goal van Hugo Vetlessen. Na de pauze speelde de titelverdediger op automatische piloot en via goals van Forbes en Trezoldi behaalde Brugge een logische overwinning. De ideale start voor enkele nieuwkomers ook. Kortrijk bleef lang in de wedstrijd, maar viert zijn terugkeer zonder punten.
2: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 6 en 14 graden. Het weekend wordt zonnig en warm, zaterdag tot 29 graden, zondag tot 31. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
3: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
2: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Het schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. De cocaïne is intussen vernietigd. In het noorden van Frankrijk heeft de politie dan weer een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
2: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal van hen zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheer, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
5: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt wat. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperatuur tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

De Tijdloze. These things by your grace.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ruil tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
3: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
2: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen lang. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. Nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold. Die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
2: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar